Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het Economisch Bureau van de Bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden of studioreden.nl.
1: De belangengroep Roosendaalse Veld wil dat een gepland fietspad bij het Roosendaalse Veld behouden blijft. De gemeente Reden wil €450.000 investeren in het gebied, maar volgens de groep kan dat veel goedkoper. In de plannen verdwijnen onder meer 22 bomen en 2 kilometer fietspad. Ook moet een parkeerplaats verdwijnen en een andere worden opgeknapt. De belangengroep is bang voor gevaarlijke situaties tussen fietsers, honden en kinderen. Ze vinden dat ook bezoekers moeten kunnen meedenken over de plannen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het vandaag opnieuw wisselvallig zomerweer in Gelderland. We zien een afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken. Vooral in de middag valt ook af en toe een bui. Deze buien zijn wel een stuk minder actief dan op donderdag het geval was. Het wordt maximaal 18 graden en daarmee is het aan de koele kant. Ook in het weekend valt soms wat regen of een bui. De zon komt soms tevoorschijn en het wordt maximaal een graad of 20. Daarbij staat minder wind met in de nacht mogelijk wat nevel of enkele mistbanken. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden. Nu te lezen op studioreden.nl.
1: De belangengroep Roosendaalse Veld wil dat een gepland fietspad bij het Roosendaalse Veld behouden blijft. De gemeente Reden wil €450.000 investeren in het gebied, maar volgens de groep kan dat veel goedkoper. In de plannen verdwijnen onder meer 22 bomen en 2 kilometer fietspad. Ook moet een parkeerplaats verdwijnen en een andere worden opgeknapt. De belangengroep is bang voor gevaarlijke situaties tussen fietsers, honden en kinderen. Ze vinden dat ook bezoekers moeten kunnen meedenken over de plannen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
1: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studiorede.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er trekken buien over de provincie, maar in de loop van de dag komt de zon vaker tevoorschijn. In de Achterhoek blijft tot ver in de middag een bui mogelijk. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui en verder nog een tijdje zon. De nacht verloopt droog en de minima komen uit rond 10 graden. Morgen start droog, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer, met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt de ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt de ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De Emma-pyramide in Roosendaal is weer open voor bezoekers. De herstelwerkzaamheden aan de uitzichttoren kosten ruim 28.500 euro. Dat bedrag bleek hoger dan het onderhoudsbudget voor 2026. Om de kosten te dekken heeft de gemeente Rheden ook gebruik gemaakt van geld dat was overgebleven uit het onderhoudsbudget van 2024. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden daardoor binnen de financiële kaders uitgevoerd. De toren krijgt nog wel een schoonmaakbeurt om de laatste algenaanslag te verwijderen. De Emma-pyramide blijft gratis toegankelijk.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er trekken buien over de provincie, maar in de loop van de dag komt de zon vaker tevoorschijn. In de Achterhoek blijft tot ver in de middag een bui mogelijk. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui en verder nog een tijdje zon. De nacht verloopt droog en de minima komen uit rond 10 graden. Morgen start droog, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer, met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Apeldoorn en Klarenbeek en tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden geen treinen. Dat komt door een boom op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De belangengroep Roosendaalse Veld wil dat een gepland fietspad bij het Roosendaalse Veld behouden blijft. De gemeente Rheden wil €450.000 investeren in het gebied, maar volgens de groep kan dat veel goedkoper. In de plannen verdwijnen onder meer 22 bomen en 2 kilometer fietspad. Ook moet een parkeerplaats verdwijnen en een andere worden opgeknapt. De belangengroep is bang voor gevaarlijke situaties tussen fietsers, honden en kinderen. Ze vinden dat ook bezoekers moeten kunnen meedenken over de plannen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 7 jaar dat hij en Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Er trekken buien over de provincie, maar in de loop van de dag komt de zon vaker tevoorschijn. In de Achterhoek blijft tot ver in de middag een bui mogelijk. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui en verder nog een tijdje zon. De nacht verloopt droog en de minima komen uit rond 10 graden. Morgen start droog, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer, met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Dat heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vrij druk op de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld over 4 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg ook 4. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar kan de extra reistijd oplopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg 6 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens zelfs een half uur extra reistijd in 6 kilometer stilstaand verkeer. A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer file. Met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 6 kilometer met daar een half uur vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer. En daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede middag op deze vrijdag. Wij gaan tot 1 uur lunchpakketten. Dit was Ruben Hillen, de winnaar van de Voice of Holland 2026 en 20 Seconds. En daarvoor was het Martin Garrix en Summer Days. Hopen dat die snel terugkomen, die Summer Days. Dat hebben we wel met die liedjes vandaag. Alex Warren staat te trappelen, James Bay naar de Killers. Dit is Human.

0: studioreden.nl.
1: In de Groene Straat komen komende week 3 extra parkeerplaatsen voor auto's. Dat gebeurt doordat het verkeersbord van de huidige laad- en losplek wordt weggehaald. De plek werd vooral gebruikt door vrachtauto's van de Plus-supermarkt, maar door leegstand is dat steeds minder nodig. Redes Dorpsbelang heeft vragen gesteld over het gebruik van de plek. De witte kruisen op het wegdek blijven nog ongeveer een jaar zichtbaar. Vanaf dat moment geldt de plek niet meer als laad- en loszone en mag er worden geparkeerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl. Studio.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Ik zie het er helemaal voor me met een pink Cadillac op de A12. Nou, gisteren was het niet zo gezellig op de A12. Sacramentendag in Duitsland. Ja, ik was het vergeten. Sorry. Hartstikke druk. Her en der files en wat ongelukken gebeurt. Dus hopen dat het vandaag lekker doorhobbelt. Je hoort het straks na de hoofdpunten van het nieuws. Ook nog een stukje verkeersinformatie van de ANWB. Dit was Aretha Franklin. Daarvoor was het Alex Warren hier in het lunchpakket op studiereden. Nina Sky komt er zo dadelijk aan. Binnen nu in een paar minuten. Naar Davina Michel.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, wat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Ewijk en Kuik is het op onthoud ook 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: geven glans aan je dag. Hier in het broodrommeltje op studiereden. Elke werkdag tussen 12 en 1. En inmiddels valt er wat van,
1: ja, van de tafel af.
0: Ja,
1: het is,
0: ja.
1: Is een stuk.
0: Ja, hè? Het batterijtje ligt eruit. Oh, van onze weer... hoe noem je dat? De hydrometer. Ja, die liggen in twee stukken. Nou ja, dan weet je dat ook weer. Studiereden, we hebben Jan met het weer straks. We hebben Kygo, Khalid en Griffin naar Alcazar. Studio.

Perception of the Groove.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag komen buien voor, maar vanuit het westen komt geleidelijk vaker de zon tevoorschijn. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui en verder schijnt nog een tijdje de zon. De nacht verloopt droog en de minima komen uit rond 10 graden. Morgen start droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Is hij dit? Ja, dit is hem. Onze eigen George Ezra. Normaal doet hij grasmaaien met zijn green, green grass. Maar deze was Anyone For You. Hier in het broodrommeltje op Studio Reden. Kantine gaat zo lekker op slot. We gaan een beetje de boel schoonmaken. Dat hij maandag weer fris en fruitig is. En ik zelf trouwens ook. Ik ga van die kant rustig aan doen. Hopen dat ik weer een beetje fit word. Om 4 uur Daniel. Die gaat spitsuren tussen 4 en 7. En vanavond zet je radio lekker hard tussen 7 en 9 met Disco Classics. En wij sluiten af met Level 42. Fijn weekend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in de regio al 70 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch ben je 20 minuten langer onderweg tussen Beest en knooppunt Empel. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en de afrit en knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Venlo ben je tussen Ewijk en Malden een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat al een dikke 60 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is dat 6 kilometer. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel-West en Knopendel 20 minuten vertraging. Door een spoedreparatie word je er via de vluchtstrook geleid. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en Knopend-Valburg 10 minuten vertraging. En verderop bij Ravenstein ook 10 minuten extra. Tot slot de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Malden ook weer 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al behoorlijk wat files op de wegen in Gelderland. Het is druk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en knooppunt Del. De rijbaan is dicht vanwege een reparatie aan de weg. Je kunt er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel 25 minuten extra. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Leerdam en Meteren. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Het is ook behoorlijk druk op de A12. Van Arnhem naar Duitsland, voor de grens, sta je 20 minuten vast door controles. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Culemborg en Zaltbommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat onder meer in de file door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging een kwartier. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum sta je door een reparatie aan de weg vast tussen Tiel en knooppunt Del. Het oponthoud is 20 minuten. De rijbaan is dicht en je kunt er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A50 is het druk van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging een kwartier. En op de N322 sta je ook een kwartier in de file van Zaltbommel naar Nijmegen tussen Beneden Leeuwen en Deest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag behoorlijk druk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je ruim een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je een kwartier in de file tussen Baarn en Barneveld. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens ook een kwartier tijdverlies. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum sta je tussen Tiel en knooppunt Del een half uur in de file. De rijbaan is daar dicht door een reparatie aan de vangrail. Je kunt er langs via de vluchtstrook. Op de A50 van Arnhem naar Os is de vertraging 20 minuten tussen Heteren en Ravenstein. En het is druk op de N322. Van Nijmegen naar Beneden Leeuwen tussen Deest en de aansluiting met de N329. Vertraging is daar ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat op veel wegen in de file. Het is druk zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Je hebt een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A50 van Arnhem naar Oss sta je een kwartier in de file. Dat is tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg. Verderop bij Ravenstein heb je nog eens 20 minuten oponthoud. De A73 sta je een kwartier vast van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je 20 minuten oponthoud tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Latino gang, la familia. Nu te lezen op studioreden.nl.
1: Inwoners van Arnhem, Reden en Roosendaal kunnen vanaf nu nesten van de Aziatische hoornaar melden via speciale meldpunten. De provincie betaalt de kosten voor het opsporen en verwijderen van de nesten. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor bijen en andere bestuivers. Ook kunnen steken gezondheidsrisico's opleveren. De eerste kleine nesten verschijnen in deze periode vaak in schuurtjes, heggen, nestkastjes en onder afdakjes. Meldingen kunnen worden gedaan via de website waarneming.nl.
2: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

En we gaan naar de flits uit het verleden. Jawel hoor, we gaan even kijken naar iemand die twee wereldrecords op één dag heeft neergezet. Nou, hoe bijzonder is dat? Dat was in 1927, bijna 100 jaar geleden. Toen was er Johnny Weissmuller. En dat was een zwemmer die later beroemd zou worden als Tarzan in verschillende films. Dat heeft hij ook nog een keer gedaan. Hij is de snelste op de afstanden 100 en 200 yards. Dat heeft hij op één dag even neergezet. Ja, ik vind het echt super knap. En dan een speling der natuur volgens de kranten in 1936. Bij een boer in Zelhem werd met een varken met twee koppen en drie ogen geboren. Nou, dat is inderdaad een speling der natuur, heel bijzonder. Of het beestje het overleefd heeft of dat het lang geduurd heeft, dat zegt het verhaal niet, helaas. Maar ik hoop het natuurlijk wel, dat dat beestje toch een mooi leven heeft gehad. Ondanks die toch wel opmerkelijke afwijking. We gaan door nu met muziek van Hall & Oates.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag veel files in Gelderland. Op de A1 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging 25 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 is het aansluiten van Utrecht naar de Duitse grens. Al met al heb je tussen Wageningen en Zevenaar 1/2 uur tijdverlies. En ook vlak voor de grens staat file. Daar heb je nog eens 1 kwartier op onthoud. Op de A50 is het heel druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. De vertraging is 40 minuten. En op de A325 is het aansluiten van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. De vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: What I Want. Morgan Wallen en Tate McRae hier op Studio Reden. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit hier lekker aan de Vrijmibo. Dat hebben we hier bij Studio Reden ook traditiegetrouw. En daar valt mijn uitzending in. Hoeveel mazzel kun je toch hebben? En ik hoop dat jij ook lekker zit met wat te drinken, wat knabbeltjes erbij. En het staat hier helemaal om me heen gewoon. Ik weet niet hoeveel ze denken dat ik eet, maar het is echt ongelooflijk wat hier allemaal voor me staat. Wat snackjes, wat zoutjes, wat chippies. Het ligt hier van alles. Jawel, ook wat gezondes, kaasjes, worstjes. Het zit er allemaal bij. Dus nou ja, goed. Wij vervelen ons hier niet. En ik denk dat onze Vrijmibo nog wel even gaat duren. Ook heel gezellig natuurlijk. De Spitsuur midden in de Vrijmibo. Hartstikke leuk. Straks muziek van Avril Lavigne. Maar eerst Prince and the Revolution met Kiss.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Avril Lavigne is bij ons, dat is toch heerlijk. We gaan zo meteen naar het weerbericht van Jan van Gelder. Wat krijgen we komend weekend voorgeschoteld qua weer? Je hoort het na deze prachtige plaat van de Noorse formatie Bausa en Magnetic. Op Studio Reden, leuk dat je erbij bent.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag komen buien voor, maar vanuit het westen komt geleidelijk vaker de zon tevoorschijn. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui en verder schijnt nog een tijdje de zon. De nacht verloopt droog en de minima komen uit rond 10 graden. Morgen start droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

can. Sam Smith en Like I Can. En wij kunnen doorgaan richting het nieuws van 5 uur. Maar niet getreurd, daarna zijn we vlug weer bij je terug met deel 2 van de show. Dus wat mij betreft dan ook heel graag tot straks hier bij Studio Reden.

0: 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog in een flinke file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 25 minuten. Op de A12 is het ook druk van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen de afrit Wageningen en Duiven heb je al met al 25 minuten oponthoud. De A28 van Zwolle naar Amersfoort sta je ook nog een kwartier in de file tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. Op de A50 van Arnhem naar Os is het aansluiten. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is het vertraging bijna een half uur. Verder heb je op de A325 10 minuten oponthoud van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: D66 vindt dat modelbouwvereniging EVMC geen eerlijke kans krijgt om op de Beemt in Velp te blijven. Volgens de partij maken de regels voor de verkoop van het terrein aan de Markweg 10 het in de praktijk onmogelijk voor EVMC om daar te blijven. D66 heeft daarom een eigen informatiebrief opgesteld met argumenten waarom de vereniging wel op de locatie zou moeten kunnen blijven. Het college biedt EVMC tijdelijk gebruik via een bruikleenovereenkomst aan. Maar D66 wil dat de vereniging ook een blijvende kans krijgt op de locatie.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tot zover natuurlijk Passenger. We gaan naar de flits uit het verleden. En dan gaan we eventjes een boek openslaan. En dat doen we in het jaar 2000. Het is een boek van Guus Kuijer. Het boek heet Voor Altijd Samen, Amen. En dat won in dat jaar de Gouden Griffel. En de Gouden Griffel is de prijs voor het mooiste kinderboek. En dan hoor ik je meteen denken, ja, maar wie wint het dan dit jaar? Wie heeft dit jaar gewonnen? Nou, dat is dus nog niet bekend. Nou, hoe kan dat nou? Want de uitreiking van die Gouden Griffel vindt traditiegetrouw pas in het najaar plaats tijdens het Gouden Kinderboekenbal. En dat is weer in oktober. Dus daarom is de winnaar van dit jaar niet bekend. Maar vorig jaar heeft Lida Dijkstra de Gouden Griffel gewonnen voor haar boek De Wonderverteller. De centrale winnaar van 2026 bekend is, wordt het gepubliceerd op de website van de GPNB, of CPNB moet ik zeggen, Griffels en Penselen. En het is op cpnb.nl. Goed, hou die website in de gaten als het oktober is en dan kom je vanzelf achter wie de Griffel dit jaar heeft gewonnen. We gaan door nu met muziek van Crowder's House.
2: Radio.

Olivia Rodrigo op werkelijk einde van die plaat, maar het zal. We gaan zo meteen richting headlines en verkeersinfo van 5:30. Het is vrijdagmiddag, iedereen wil naar zijn weekend, dus is het druk in de regio. Maar hey, niet getreurd als jij in de trein zit of de bus, kan het ook wel druk zijn, maar je kan in ieder geval lekker onderuit zitten, je oortjes in doen en studioreden aanzetten. En dan genieten van alles wat er op je afkomt. Wij gaan steeds dichterbij komen bij het weekend, we gaan lekker aftellen. Dat doen wij nu eerst met de Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? Hier bij Spitsuur op Studio Reden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen is het nog wel behoorlijk druk, zoals op de A2. Daar staat file van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is een half uur. Op de A50 van Arnhem naar Oss heb je ook nog een half uur tijdverlies tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek sta je 20 minuten in de file tussen Ede en de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Yeah.

0: Axel en Grosso en More Than You Know. En als jij nou nog niet weet wat jij in de aanstaande zomervakantie gaat doen, zie je met angst en beven die 6 weken tegemoet, of misschien wel langer, dan hebben we toch wel een ideetje voor je. Jawel, bij Studio Reden zijn we altijd op zoek naar nieuwe mensen, altijd op zoek naar nieuwe aanwas. En om onze club nog mooier en uitgebreider te maken en nog gezelliger dan die al is natuurlijk. En dat kan. Kijk op studioreden.nl/doe mee hoe je met ons in contact komt en wat de mogelijkheden zijn, kunnen we dan altijd nog bespreken. Dus ik zou zeggen, kom erbij en wees welkom. Jong of oud, het maakt allemaal niet uit. Iedereen is bij ons welkom. En dat maakt het ook zo'n mooi, zo'n gemêleerd gezelschap wat we hebben. Dus daar kan nog meer bij, zullen we maar zeggen.
1: Dit is Spitsuur.

met een blinkende auto gaan we nu richting het weerbericht van Jaap van Gelder. Hij heeft ook een hele mooie auto, heb ik me laten vertellen. Staat voor de deur hier. En ja, heel bijzonder. Hij is dus helemaal gek van het weer. Dus hij heeft ook allerlei prints op zijn auto laten maken met wolkjes en druppeltjes, zonnetjes. Noem het maar op, het is er allemaal te zien. Maar eerst Jabba Rowan.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui en verder schijnt nog een tijdje de zon. De nacht verloopt droog en de minima komen uit rond 10 graden. Morgen start droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar het is op een paar wegen nog steeds heel druk. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar heb je nog een half uur vertraging. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens sta je tussen Arnhem en de grens nog 25 minuten in de file. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je 10 minuten oponthoud. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: De politie zoekt een verdachte van een autobrand in Rheden. In de nacht van 7 op 8 maart werd een auto opzettelijk in brand gestoken en volledig verwoest. De zaak kwam deze week aan bod in het opsporingsprogramma Plaatsdelict van Omroep Gelderland. Op bewakingsbeelden is een man met een jerrycan te zien die mogelijk betrokken is bij de brandstichting. Mensen die de verdachte herkennen of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0800 60 70 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

op Studio Reden. Dat nu een plaat van de King of Pop, heb ik het natuurlijk over Michael Jackson. Wanna be starting something. En dan moet je maar eens opletten, aan het einde van de plaat zit er zo'n zogenaamd mama appelsapje. Dan hoor je hem iets zingen wat je eigenlijk...

Dark Amber was dat. We gaan zo meteen richting headlines en verkeersinfo van 6:30. Maar eerst deze mooie plaat van Plain White Tees op jouw radio.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files aan het eind van de spits. Op de A2 is het nog druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 heb je voor de Duitse grens 10 minuten tijdverlies door controles. En op de A12 van Utrecht naar Duitsland is bij knooppunt Velperbroek een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er langs via de af- en oprit. Het kost je een paar minuten extra. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is de vertraging een kwartier tussen Beuningen en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is er in de Achterhoek nog een laatste bui en verder schijnt nog een tijdje de zon. De nacht verloopt droog en de minima komen uit rond 10 graden. Morgen start droog en vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgt in de middag regen. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, met soms zon, maar ook dagelijks regen of een bui. Het is tijdelijk iets warmer, met maandag 21 of 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie erbij waren vandaag. Dank je wel daarvoor. En zometeen gaan wij het weekend in stijl inluiden. Dat doen wij tussen 7 en 9 met de allerlekkerste disco classics, floorfillers en alles wat dansbaar is. En wat fijn voelt aan de voeten. Dat komt zometeen voorbij. En deze plaats zou er ook niet meer staan. Maar die komt natuurlijk nu al voorbij. We hebben hem hier op de playlist gezet. Dit is Sister Slash met He's the Greatest Dancer. Ik wens jullie alvast een bijzonder mooi en fijn weekend. En hopelijk een beetje leuk weer. Als je Jan van Gelder gehoord hebt, dan komt dat vast goed. Tot snel. Fijn weekend. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A12 na een ongeluk van Utrecht naar de Duitse grens bij knooppunt Velperbroek. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je kunt er langs via de af- en oprit. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar het land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelsel dat op het moment dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Disco Classics.

0: Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs. Vertelt deze verslaggever van de BBC.
1: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
0: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
0: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.